0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen, zo mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen, zo mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen, zo mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Webwinkels gaan samen speuren naar namaakwebshops, zodat die zo snel mogelijk offline worden gehaald. De politie staat achter deze aanpak, meldt het Financiële Dagblad. Elk jaar worden meer dan 1 miljoen mensen in ons land opgelicht via nepwebsites. Door AI zien ze er gevaarlijk echt uit. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten gisteravond hun steun uitspraken voor de gewapende groep Hamas. Ze hielden op de Dam een spandoek omhoog waarop stond dat ze achter Hamas staan. Volgens Halsema chockerende teksten, maar niet verboden, dus kon de politie weinig doen. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop is, verandert in een tijdelijke noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar niet in de zomer. Want dan wordt het terrein gebruikt voor festivals, zoals de Pinkpop. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon, wolken en buien. Aan zee kan het stevig waaien en wordt het 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
0: Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

Kiss. 60 jaar muziekgeschiedenis. Dat is best wel veel, hè? Wij zijn Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er is een nieuw plan om nepwebshops aan te pakken. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op. En waar de ene webshop offline wordt gehaald, duikt een andere weer op. Een speciale speurdienst gaat daarom nu dagelijks op zoek naar die illegale webshops om ze sneller weg te halen, dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik, dat schrijft de Volkskrant. Eind vorige maand kreeg hij er vragen over en toen zei hij dat op zijn officiële social media kanalen AI taboe is. Maar dat klopt niet, zegt de krant. Die ontdekte op de officiële accounts van Jette en D66 honderden AI-berichten. Op het festivalterrein in Landgraaf, bekend van onder meer Pinkpop, worden binnenkort opnieuw honderden asielzoekers opgevangen. Het gaat om tijdelijke noodopvang op verzoek van de minister. In de zomermaanden maakt de opvang plaats voor evenementen en festivals, zodat die gewoon door kunnen gaan. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online? Vandaag wordt het wisselvallig. In het oosten regenachtig, in de rest van het land een mix tussen buien en zon. Het wordt maximaal 15 graden en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Steeds minder jongeren vinden het praten over hun mentale gezondheid een taboe. Volgens nieuw onderzoek van 1Vandaag vindt 1/3 het nog lastig om erover te praten, terwijl dat 5 jaar geleden nog ruim de helft was. Maar te veel openheid kan ook lastig zijn. Ongeveer 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. De oude transgenderwet die tot 2014 gold, heeft voor veel leed gezorgd. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Volgens die wet mocht iemand bijvoorbeeld alleen van geslacht veranderen als hij zich eerst onvruchtbaar liet maken. Dat heeft diepe sporen nagelaten, zegt het rapport. De regering maakte eerder al excuses. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Jette stelde in antwoord op Kamervragen dat AI op zijn officiële socials niet aan de orde is. Maar de krant ontdekte er veel berichten op die wel degelijk met behulp van AI waren aangemaakt. En ruim 1 miljoen Nederlanders worden jaarlijks opgelicht door nepwebshops. Die lijken steeds echter door AI. Om ze sneller offline te kunnen halen, gaan grote Nederlandse webwinkels nu samenwerken met de politie en komt er een speurdienst die illegale websites dagelijks gaat opsporen. Dat zegt het Financiële Dagblad. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag maximaal 15 à 16 graden en er staat veel wind. In het oosten regenachtig, verder in het land wisselvallig.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Veel onduidelijkheid na een grote politieactie in het Brabantse Geldrop. Dat schrijven regionale media. In alle vroegte viel een zwaar bewapend team naar een bedrijfspand binnen. Daarna kwam een groot aantal rechercheurs onderzoek doen. Waarom dat gebeurde en of er iemand is opgepakt, is nog onbekend. 2/3 van de Nederlandse jongeren vindt het praten over mentale gezondheid geen taboe meer. 5 jaar geleden vond ruim de helft dat nog wel lastig. Nu merken ze dat ze niet de enige zijn met bijvoorbeeld stress of onzekerheid, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Wel raakte 1 op de 6 jongeren vrienden kwijt door te open te zijn. Kinderrechtenorganisaties willen permanente wetgeving die online kindermisbruik moet voorkomen. Er wordt al jaren over gesteggeld, maar nog steeds verschijnen grote aantallen misbruikbeelden online. Dat zeggen onder meer Defence for Children en Terre des Hommes. Ze willen dat internetbedrijven verplicht worden om maatregelen te nemen. En het lijkt erop dat we minder vaak rijden doordat de brandstofprijzen altijd door het dak gaan. Het CBS zegt dat Nederlandse huishoudens in augustus minder geld besteden aan benzine en diesel dan vorig jaar. Opvallend genoeg werden er wel meer auto's gekocht, maar dat zijn lang niet meer altijd benzine- of dieselwagens. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt vandaag wisselvallig. In het oosten regenachtig, verder in het land buien, maar dan wel gemixt met zon. Er staat veel wind en het wordt maximaal 15 à 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Gerechtsdeurwaarders slaan alarm over vertragingen bij rechtbanken. Zaken over bijvoorbeeld huurschulden liggen soms maanden of zelfs jaren stil. En dat zorgt er volgens de beslagleggers voor dat de problemen alleen maar groter worden. In een brandbrief wordt de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om samen naar een oplossing te zoeken. Zwaar bewapende agenten en rechercheurs met gezichtsbedekking zijn vanmorgen een bedrijf in het Brabantse Gelderop vlakbij Eindhoven binnengevallen. Er is nog veel onduidelijk, zeggen regionale media. Zo is het niet bekend of er iemand is aangehouden en ook niet waarom de politieactie werd gehouden. Kinderrechtenorganisaties willen actie van de politiek in de strijd tegen online kindermisbruik. Er wordt al jaren over wetgeving gepraat, maar intussen loopt het internet elke dag weer vol met beelden van misbruik, zeggen ze. De organisaties willen dat bedrijven wettelijk verplicht worden om het verspreiden van dit soort beelden te stoppen. En na een tijdelijke daling kruipt de benzineprijs weer omhoog. De adviesprijs van een liter euro 95 staat vandaag op ruim 2,71 euro. Een dikke week geleden werd het record van 2,73 euro genoteerd. Oorzaak is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijzen gelden overigens vaak alleen langs de snelweg. En dan nu het weer van Weer Online. Buien en droge momenten wisselen elkaar af en vanmiddag komt er vanuit het noorden wat vaker zon tevoorschijn. Het waait matig tot hard en het wordt een graad of 15 à 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen. Kan die?

0: Wat een lekker jaren 80 juweeltje. De Greg Kin Band en Jeopardy. Hey, hartelijk welkom bij een gloednieuwe editie van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. De eerste editie, de eerste aflevering na het Leidens ontzet, na 2 en 3 oktober. Nou, we hebben het weer overleefd. Wat een prachtige editie was het, zeg, afgelopen weekend. Vrijdag en zaterdag. 2 en 3 oktober, het Leidens ontzet. De overwinning op de Spanjaarden. Afijn, degene die er wat van weten, die weten precies hoe het in elkaar zat met die hutspot en die klapstuk en die haring en dat witte brood. Dus zal ik het verder niet over hebben. Vandaag de dag is het vooral een mooi feest met heel veel drinken en dansen, maar ook met heel veel historie en traditie. En deze editie, de editie van 2026, was werkelijk zonovergoten. Ik heb er een post aan gewijd op mijn Facebookpagina en volgens mij op Instagram ook nog wel, weet ik niet. Maar het was heerlijk, het was heerlijk. En ik heb ook nog mijn verjaardag gevierd. Dankjewel voor alle felicitaties. Er zaten ook wat felicitaties van luisteraars tussen. Dat wordt absoluut gewaardeerd. Dat vind ik echt heel erg leuk. Hey, het Leidens ontzet ligt weer achter ons. Maar wat voor ons ligt is een nieuwe Mellis Morning Mix. Ik vertel je zo direct wel wat er allemaal in het programma zit deze week. Het zal je niet verbazen als je vaker luistert. Het zijn de bekende ingrediënten. En daaronder is bijvoorbeeld de nieuwe Icebreaker. En die is van Good Old The Rolling Stones. Het staat niet op het nieuwe album, maar toch ook weer een beetje wel. Als je hem downloadt in iTunes of op Spotify opzoekt, dan zit er een bonus track bij. En die bonus track is deze week het ijsicoon Bad Luck Hideaway. Hier zijn de Stones.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Kennen je ze nog? Captain en Tennille hadden een grote hit met Do That To Me One More Time. En dit was die andere. En dat vind ik dan leuk om die weer eventjes aan je te laten horen. Love Will Keep Us Together. Hey, goedemorgen als je net inschakelt. Dit is Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En van de weinige, misschien wel het enige format voor je radiostation in Nederland. Overal ter wereld via het World Wide Web te beluisteren. iceradio.nl. Volgend jaar bestaan we 10 jaar. Ja, daar gaan we vast en zeker wat aan doen. Ik zal de feestcommissie nog eens eventjes attenderen op dat heugelijke feit. Eens even kijken. Ik heb het al met je over de 2-3 oktober Leidens Ontzet gehad. Daar hebben we het niet meer over. Misschien dat ik straks nog even met Monica Leijen en Paul Goulmy erover spreek. Want die maken allebei hun opwachting in deze editie. Monica heeft straks weer wat vrouwelijke vocalen voor ons. En in het volgende uur is Paul met Pauls platenkast weer present. Verder hebben we een prachtig ice-icoon van... dan moet ik even spieken. Oh ja, de Police natuurlijk. Oh, heerlijk. Ja, dat brengt een hoop jeugdherinneringen naar boven. De Police, het ice-icoon, daar ga ik wat van draaien. Prince moment. Ik heb weer het boekje van Robert Lodge met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En de Pimpamplaat. En vooral, en dat is echt altijd de hoofdmoot in dit programma. En dat zal ook niet veranderen. Fijne muziek uit alle windstreken en uit alle decennia. Dit draaien we al weken hier op Ice Radio. En er zal wel een reden voor zijn. Vinden we een fijne plaat. De Fontaines D.C. en Marianne.

kende ik dat rapje van Stevie Wonder aan het eind van dit nummer helemaal uit mijn hoofd. Maar vandaag de dag zal ik me er niet meer aan wagen. Master Blaster Jammin' van het Hotter Than July album. Heerlijk vond ik dat destijds. Hij komt weer naar Nederland, Stevie Wonder. 28 oktober uit mijn hoofd in de Ziggo Dome. En dan doet hij een integrale uitvoering van Songs in the Key of Life. Ik heb een paar kaartjes. Was niet goedkoop, kan ik je vertellen. Maar dat vind ik toch wel heel leuk om mee te maken. Ik heb hem 20 jaar geleden al eens een keer gezien. Maar dit is toch wel heel bijzonder. Vrienden, ik heb weer het boekje van Robert Lodge bij me met de opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En vanochtend wou ik het even met je hebben over de Stone Roses. Na 16 jaar uit elkaar te zijn geweest, kwamen de Stone Roses in 2012 weer bij elkaar. En het wachten van de fans bleek bepaald niet voor niets, want toen de hereniging voor juni 2012 werd aangekondigd, werden er maar liefst 220.000 kaartjes in slechts 68 minuten verkocht voor de 3 concerten in Manchester's Heaton Park. En dat kwam neer op gemiddeld 3235 tickets per minuut. Fans hadden sinds de breuk in 96 uitgekeken naar een comeback. De band was destijds na een periode van grote successen uit elkaar gegaan, nadat ze onder meer nummers als Fool's Gold uit 1989 hadden opgenomen. Nou, de hereniging werd daarmee een van de meest lang verwachte comebacks uit de Britse popgeschiedenis. En de 3 concerten van de Stone Roses werden uiteindelijk officieel erkend als de snelst verkochte rockconcerten in de Britse geschiedenis. Ik denk dat de comeback van Oasis inmiddels hier overheen is gegaan. Maar goed, dit boekje is van voor dat moment, dus dat is er nog niet in opgenomen. Het is in ieder geval genoeg reden om weer eens wat van de Stone Roses te draaien. En dan kies ik natuurlijk...

0: is toch leuk om te bedenken dat die ooit het Songfestival hebben gewonnen. Maneskin en Supermodel hoorde je. En daarvoor dus de Stone Roses en Fool's Gold. Hey, Monica Leijen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Melle.
0: Niet heel veel vrouwelijke vocalen gehoord tot nu toe in dit programma. Dus het wordt hoog tijd om even contact te leggen met jou. Voor meer vrouwen op de radio. Maar niet nadat ik gevraagd heb of je het Leidens Ontzet volledig hebt gevierd en benut en ondergaan.
1: Dat heb ik. En overleefd ook weer. En het was superleuk.
0: Ja, het was lekker weer en een prima editie. We moeten er nu weer een jaar op wachten. Maar niet op jouw bijdrage in het kader van meer vrouwen op de radio. Want wat heb je voor ons? Vertel.
1: Ik werd weer eens geïnspireerd door het verleden. Ik dacht aan Monica Stucci. Dat is een Italiaanse zangeres. En die is beter bekend onder de naam Valerie Dor.
0: Ah, Monica, een naamgenoot van je.
1: Ja, inderdaad. Ja, dus vandaar dat ik daar...
0: Dat je eraan dacht natuurlijk, ja.
1: Ja. En ik zat ook te bedenken hoe ik deze plaat, die we straks gaan horen, hoe ik die nou ken inderdaad. Want het is nooit echt een hit geweest in Nederland. En die mevrouw die is ook niet zo... Nou, in Nederland was ze niet zo heel erg bekend. Maar ik realiseerde me dat het kwam door de toenmalige piratenzender Freewave Radio uit Leiden.
0: Oh, die draaide veel van dit soort muziek, dat klopt.
1: Die draaide allemaal van die Italo-disco en dat was dit dus was ook zo'n nummer wat gewoon heel vaak gedraaid werd. Want het is een hit geweest wel in Duitsland en Italië en Frankrijk en nou ja, nog een paar van die landen. Maar in Nederland eigenlijk niet. Maar toen dacht ik, ja, daar ken ik het dus van. Deze mevrouw die was een jaar of 20 toen ze ontdekt werd door een Italo-producer. Ik begreep dat de geleerden het er niet helemaal over eens zijn of zij nou wel of niet zelf die vocalen op dit nummer heeft gezongen. Of in ieder geval werd ondersteund misschien door... anderen.
0: Als ze het niet zelf gezongen heeft, dan was ze in ieder geval niet de enige in die dagen. Want er waren wel meer van die Italo-platen waarbij producers zeiden van... joh, jij voor het plaatje, maar iemand anders voor de zanglijnen. Dat zou best kunnen, weet ik niet. Moeten we eens aan Paul Gulmi vragen. Dat is ook een grote Italo-liefhebber. Ja, die heeft het ook wel eens over deze plaat gehad, maar is lang geleden.
1: Ja. Nee, ik moet opeens aan Millie en Vanilli denken.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Dat zijn er, of inderdaad, om maar een dwarsstraat te noemen. Het klinkt heel aardig. Ik moet zeggen dat ik ook nog even luisterde naar een opname van Top of the Pop.
0: Top of the Pops, sorry. Ja.
1: En dat het een beetje ilig klonk. En dat was live. Dus nou ja, misschien klopt het toch wel dat dat inderdaad de begintijd was dat ze weer... Dat ze dus losgelaten werd na die muzikale ondersteuning.
0: Nou, laten we daarna gaan luisteren.
1: Het is leuk.
0: Ja, ik ken twee nummers van haar. Die heb ik in die tijd dat ik in een discotheekje draaide in Gouda helemaal stuk gedraaid. Die ene was Get Closer, maar degene die we gaan draaien, dat is die andere. Roept u maar.
1: Ja, dat is uit 1984, The Night.
0: The Night. En dat was precies dezelfde beat als Get Closer. Dus die kon je heerlijk door elkaar heen mixen. Of nou ja, door elkaar heen aan elkaar, zal ik dan maar zeggen. We gaan er lekker naar luisteren. Het brengt de zomer nog een klein beetje terug. Dankjewel, Monica. Tot volgende week.
1: Oké.

0: Ze stond nog niet zo lang geleden 10 keer in het voorprogramma van Harry Styles in de Amsterdam Arena, Robin. En dit deed ze samen met Clear Up en With Every Heartbeat.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Oh, dit album behoort echt tot een van mijn favorieten. Misschien wel staat het in de top 10 aller tijden. Mijn persoonlijke top 10 aller tijden. Het tweede album van The Police uit 1979. Regatta de Blanc. Wat een geweldige plaat. Helemaal stuk gedraaid destijds. En Wim de Bie van Coat & Bee, die heeft er ooit nog eens een fantastische recensie overgegeven op televisie. Ik draai het titelnummer. En dat doe ik niet zonder reden, want de opbouw die in dit nummer zit en de enorme eruptie die daarin zit, die raakt mij nog steeds. The Police.

0: De Icebreaker van een paar weken geleden. En ik hoor hem steeds meer en steeds vaker om me heen. Gelukkig maar. The War on Drugs. And who's that?
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Dit nummer is eigenlijk het allereerste nummer dat toegeschreven werd aan Prince and the Revolution. Ja, want het is opgenomen eigenlijk voordat de Purple Rain album liedjes opgenomen werden. Het is de B-kant van When Doves Cry. Het nummer kwam uiteindelijk niet op de Purple Rain soundtrack.

0: This Wolfman Jack reminded you it's disco time.
1: Ice Radio.
0: Hey, Ice. Do it, baby.
2: Het is weer heerlijk om elke week te grasduinen in die bak met disco, dance, classics en een leuke eruit te pikken om het eerste uur mee af te sluiten. Ik kwam deze week Divine tegen. Native Love ken je nog wel, maar dit was volgens mij toch wel zijn allergrootste hit. Heerlijke synthesizers in Shoot Your Shot. Zo direct na het nieuws, dan ben ik bij je terug voor uur 2. Hou hem hier op Ice Radio bij Mellis Morning Mix. Tot zo!

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Door vertragingen bij rechtbanken ontstaan grote problemen, waarschuwen gerechtsdeurwaarders. Zittingen worden niet op tijd gepland en uitspraken blijven uit, waardoor zaken maanden tot jaren stil liggen. Bij bijvoorbeeld huurzaken kan een behapbare schuld dan makkelijk uitgroeien tot een ingrijpend hoog bedrag, zeggen beslagleggers. Bij de verschillende ministeries moeten voor eind volgend jaar 750 regels simpeler of helemaal weg. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg. Hij wil bereiken dat regeldruk afneemt en dat levert de overheid ook geld op. Elk ministerie heeft een eigen doel gekregen. Bij infrastructuur en waterstaat moeten de meeste regels op de schop. Het wegbezuinigde BNN-VARA-programma Kassa maakt een doorstart. Het televisieprogramma verdwijnt wel, maar Kassa gaat online verder. Al is nog niet duidelijk hoe. De NPO en BNN-VARA hebben dat besloten na de nominatie van het programma voor de Gouden Televisiering. Die wordt vanavond uitgereikt. En een verrassende actie in de skiwereld. De Amerikaanse bond heeft Lindsey Vonn opgeroepen voor het nieuwe seizoen. Dat is opvallend. Vonn kwam eerder dit jaar tijdens de Olympische Spelen lelijk ten val en brak daarbij haar been. Ze moet binnenkort opnieuw worden geopereerd en zal daarna waarschijnlijk weer maanden moeten revalideren. En dan nu het weer van Weer Online? Er zijn zowel buien als droge momenten. Vanmiddag laat de zon zich vanuit het noorden wat vaker zien en er staat een matige tot krachtige wind en het is 15 of 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig.

0: Op de toppen van hun kunnen, de Simple Minds en The Waterfront. Die bas aan het begin van het nummer, die gaat door merg en been, dwars door je middenrif. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hartelijk welkom in uur 2 van Mellis Morning Mix via Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ik heb hier heel veel leuke liedjes liggen, daar ga ik keuzes uit maken. Ik weet nog niet precies wat ik wel en niet ga draaien, maar ik zou zeggen blijf lekker luisteren, dan kom je er vanzelf achter. In ieder geval ga ik even een lijntje leggen met Paul Goelmi straks voor Paul's platenkast. En ik heb ook vast nog wel een pingpong plaat, want die heb ik immers elke week hier in Mellis Morning Mix. En nieuwe muziek heb ik ook, dit draai ik al een aantal weken. En zoals ik wel vaker zeg, ja, daar zal er wel een reden voor zijn. Ik vind het een heel fijn liedje. Phoebe Bridges heet ze. En dit heet Lost Boys.
1: Ice. The Alternative.

Sta je af en toe in dubio, hè? Plaat die je nog regelmatig hoort, ga ik die dan voor je draaien of niet? En deze week dacht ik ja, want het is gewoon een fijn liedje. Dire Straits en The Sultans of Swing. Over fijne liedjes gesproken, dit is het Belgische Oscar and the Wolf, samen met onze Nederlandse S10, wel vaker gedraaid. Een grote hit in België, in Nederland hoor ik het niet zoveel. Safe and

0: Chaka Khan en Fate. En ik hoef je natuurlijk niet te vertellen waar die sample voor gebruikt is. Hè? Want dat is inmiddels wel bekend. Maar lekker om het origineel weer een keer te horen. Paul Goulmy, hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mellen.
0: Ja, ik vroeg het vorige uur aan Monica Leijen ook. Ik moet het aan jou natuurlijk ook even vragen. Heb je 3 oktober helemaal doorleefd en beleefd en overleefd?
1: Ja, op alle drie. Het was een mooi feest, het was mooi weer. Ik heb het beleefd, overleefd. Wat was de derde?
0: Doorleefd, ja.
1: Ja, dat is ook goed gelukt.
0: Oh, gelukkig. En inmiddels prachtig. Weer helemaal het mannetje, hè? Want op onze leeftijd heb je wel een paar hersteldagen nodig, toch?
1: Ja, maar dat ging goed.
0: Ja, ik heb af en toe nog dat ik mensen spreek en dat ik denk, ben ik jou nou nog tegengekomen? En dan weet ik het niet meer precies, maar jou ben ik in ieder geval tegengekomen, dat weet ik zeker.
1: Ja, absoluut, wij zijn elkaar tegengekomen.
0: Hé, we bellen je natuurlijk elke week voor Paul's Platenkast. En je bent nog steeds in Nederland, hè, want binnenkort vertrek je weer voor allerlei reizen. Maar nu ben je nog in Nederland, dus ik bel je in dezelfde tijdzone. Meestal zit jij in de jaren 80 als je iets uit je platenkast pakt. En ik weet eigenlijk niet, is dit jaren 80? Het is wel een band uit de jaren 80.
1: Dus 1984.
0: 1984. Het is niet hun grootste hit. Ik vraag me af of hoeveel mensen dit kennen.
1: Ja, nee, het is absoluut niet hun grootste hit. Niet hun grootste hit. Nummer 11 in de UK charts. Dat is wel de hoogste plaats.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb al 2 nummers eerder uit mijn platenkast van dit programma van deze band mogen kiezen. Maar deze vind ik toch wel erg mooi. Het is eigenlijk een hele rare plaat. Want ik dacht altijd dat het ging om het een eerbetoon aan een filmster. Maar dat is het helemaal niet. Het gaat over informanten tijdens de Troubles in Noord-Ierland.
0: Oh, joh.
1: Ja, en dan wordt er gerefereerd aan de rol die deze acteur speelde in een van de films. En daar is het op gebaseerd.
0: Oh, dat heb ik ook nooit geweten. Ik moet ook zeggen dat ik het nummer even heel erg op moest diepen uit mijn geheugen. Maar als je de titel leest, dan denk je inderdaad, oh, dat gaat over een eerbetoon aan een acteur. Maar dit is dus het echte verhaal. Nou, we worden alleen maar benieuwder. Wat heb je voor ons?
1: Ik heb Madness met Michael Caine.
0: Michael Caine van Madness. En het is in Nederland nooit een hit geworden, zeiden we net. En jij zei nummer 11 in de UK. Heb je het daar ook ontdekt? Want daar kom jij nog alles.
1: Nee. Ik luisterde ook wel naar radioprogramma's die ook een niet-hit speelden. En ik had ook de platenkast natuurlijk later. Maar ik vond het gewoon een heerlijk nummer.
0: Nou, we gaan er lekker naar luisteren. Ik ga hem instarten. Michael Caine van Madness. Paul, dank voor deze originele keuze. En mogen we je volgende week weer bellen?

op Ice Radio. Je kent ze misschien nog van Hush. Dat was hun grootste hit in Nederland. Dit heet Let Love Be, tussen haakjes, With You. En daarvoor de keuze van Paul Gulmi uit Paul's platenkast. Een bijzondere van Madness, Michael Caine. Zo direct heb ik iets bijzonders van Raymond van het Groene Woud. Maar eerst Paul Weller, Sunflower.

Ze had geloof ik nog één ander hitje in Nederland, Jewel. Maar dit was de grootste en de bekendste. En daarna hebben we niet meer zo heel veel van haar gehoord. Intuition heette dat. En dat nummer daarvoor zegt Paul Weller en Sunflower. Dat had ik ook alweer lang niet gehoord. Heerlijk, heerlijk. Hey, ik kwam van de week het album van Raymond van het Groenewoud tegen. Camille in België. Dat is een live album van hem uit eind jaren 70. En dat heb ik destijds helemaal stuk gedraaid. Leuk om dit met je te delen. Dit heet Mijn Lieve Schatje, Raymond.

schatje, je bent dus degene die ik altijd had willen hebben. En daarom ben ik niet zo blij als een jongeman blij kan zijn. Ja, ik ben zelfs zo blij dat ik over mijn woorden struikelen zal als ik niet even oppas.

Grote zomerhit, kunnen we toch wel zeggen, van 2026. De Bauza en Magnetic. En daarvoor dus Raymond van het Grunewoud en mijn lieve schatje. Hij vuurt daar toch een aantal teksten op je af. Ja, ik vind dat heerlijk. De hoogste tijd voor de Pimpanplaat. Je weet hoe het gaat. Ik draai 3 letters met mijn digitale Pimpanpetschijfje. Die voer ik in de computer. In de database met 20.000 liedjes. En dan kijk ik hoeveel liedjes ik tevoorschijn kan toveren met precies die 3 letters in die volgorde in de titel. En uit dat aanbod maak ik dan een keuze. Zo eenvoudig kan een radio-item zijn. De eerste letter heb ik gedraaid. Dat is de B van Willem. 3 vingers in de lucht. En dan hou ik over 3710 liedjes. Een kleine 4000 met een W in de titel. Tweede letter. Tweede letter is de U. De U van Utrecht. W-U. En dan hou ik over 4 liedjes. Dat is niet veel, 4. Nee, wu. Ik zal ze niet noemen, want waarschijnlijk zit het liedje wat ik ga draaien hierbij. 4, even kijken, draai ik nog een letter en dat is de X. Ja, dat wordt niks. Wux, W-U-X. Nee, dat levert 0 liedjes op. En nog een keer draaien. En dan heb ik de T van Tinus, de T van Tuik. En dan hou ik 2 liedjes over. 2 met een W, een U, een T en een T in de titel. En 1 daarvan is Digital Underground. Do what you like. Maar dat is een beetje slang geschreven. Dus what you like. W-U-T, what you like. En die heb ik volgens mij al eens een keer gedraaid. Misschien zelfs wel als Pimpanplaat. Maar ik kies dan voor deze. Een W, een U, een T. En daarachter staat dan Wuthering Heights. Wuthering Heights. Here's Kate Bush.

Ze overleed op mijn verjaardag, 2 oktober, een paar dagen geleden. Seth Jordan uit Canada, die heb ik begin jaren 90 heel veel gedraaid toen ik met een vriend een radioprogramma maakte op de lokale omroep in Leiden. Wij waren groot fan van Seth Jordan. Ze werd maar 63. Make you a believer, hoorde je. Rest in peace, Seth Jordan. En dat brengt mij aan het einde van deze editie van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. En ook deze editie eindig ik met een fijne disco dance classic. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Hier zijn de Whispers. Rocksteady.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland is niet langer alleen een agressor, maar onze vijand. Dat zegt defensieminister Dilan Yeşilgöz. Volgens de minister stelt Rusland de westerse samenleving op de proef en bereidt het zich mogelijk voor op een conflict met de NAVO. De minister vindt daarom dat er haast moet worden gemaakt met het versterken van defensie. Weer een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool stak een leraar en een conciërge neer. Die laatste overleefde dat niet. De verdachte van 15 is opgepakt. Zijn motief is onduidelijk. Gisteren was bij een school 50 kilometer verderop ook een steekpartij waarbij 9 gewonden vielen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 doden en ruim 10 gewonden gevallen bij een Russische aanval op 2 bussen. Ook op andere plaatsen in het land, waaronder hoofdstad Kiev, kwamen mensen om het leven bij nieuwe aanvallen. Volgens de Oekraïense president Zelensky wil Rusland de aanvallen op het land verder opvoeren. En mensen die nog achterstallig alimentatietegoed hebben, moeten daar langer op wachten door problemen bij de uitvoerende organisatie. De sfeer is slecht, de werkdruk hoog en de systemen verouderd, zegt staatssecretaris Van Brugge. Haar ministerie heeft nu meer invloed opgeëist, maar dat levert weinig verbetering op. En dan nu het weer van Weer Online. Droge momenten en buien wisselen elkaar af. Ook komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat wat wind en het wordt 15 à 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De geweldsuitbarsting in Overasselt van vorige maand heeft de gemeente al honderdduizenden euro's gekost. De forse rekeningen zijn onder meer voor het sluiten van woningen en het invoeren van cameratoezicht. De gemeente wil dat het Rijk meebetaalt, omdat de problemen volgens haar het hele land aangingen. Na afloop van de pro-Palestina-demonstratie gisteravond in Amsterdam zijn bij het stadhuis ramen vernield en met rode verf teksten gespoten. Burgemeester Halsma zegt dat de gemeente aangifte heeft gedaan. Vernielen heeft niks met demonstreren te maken, zegt ze. Ze was ook boos om het bejubelen van Hamas tijdens de betoging. Het gaat nog lang duren voordat het Openbaar Ministerie de achterstanden door de hek van vorig jaar heeft weggewerkt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. Het OM greep meteen in door alle systemen offline te halen, maar die bleken sowieso niet goed beveiligd. Daar is nu van alles aan gedaan, maar er moet nog heel veel gebeuren. En in Londen is een 24-jarige man, die voor de Britse marine werkt, opnieuw opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar ook al in hetzelfde onderzoek. Hij wordt ervan verdacht dat hij geheime informatie heeft verzameld en gekopieerd. Volgens Britse media deed hij dat voor Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt 15 of 16 graden bij een frisse noordwestenwind. Vanavond komt nog een enkele bui voor. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

It's a simple fact. Of what I had before, here's just a

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Defensieminister Yezhugus wil andere EU-landen oproepen om meer geld en middelen te leveren aan Oekraïne. Dat gaat een zware winter tegemoet, zegt ze. Yezhugus doet een beroep op andere landen omdat ons land volgens haar al eerder geld voor steun naar voren heeft gehaald. Onder meer DENK en PVV zijn sceptisch. Het dodental door een Russische aanval op 2 bussen in het oosten van Oekraïne is opgelopen naar 30. 18 mensen raakten gewond. Ook bij aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen doden, waaronder kinderen. President Zelensky herhaalde zijn oproep om meer defensiesteun, nu Rusland zijn land steeds intensiever aanvalt. Er zijn opnieuw bekladdingen met hakenkruizen gevonden in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. Volgens de gemeente gaat het om andere plekken dan eerder deze week, toen er ook al op ruim 30 plekken hakenkruizen en Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van de Davidster werden gevonden. Alle plekken zijn inmiddels schoongemaakt. En in het Belgische Luik geldt een samenscholingsverbod nadat protesten van scholieren tegen onderwijsbezuinigingen in geweld uitmondden. Zo werden ramen van scholen ingeslagen, meldt VRT. De protesten zijn voor een deel overgewaaid uit Frankrijk, waar sinds eind vorige maand scholieren demonstreren tegen onder meer te grote klassen en het lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar af. Vanuit het noorden wordt het steeds droger en schijnt vaker de zon. Het is een graad of 15 à 16 en vanavond nog een enkele bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze week een zogenaamde proxydienst offline gehaald. Die wordt gebruikt door cybercriminelen om hun IP-adres te verbergen. De verbinding loopt dan via een slecht beveiligd apparaat van iemand anders, zonder dat diegene dat doorheeft. De dienst maakte gebruik van honderden Nederlandse apparaten. Het gaat steeds beter met de Amerikaanse vrouw die ter dood was veroordeeld, maar haar executie overleefde. Christa Pike heeft in haar ziekenhuiskamer rondgelopen, zegt een van haar advocaten. Wel is ze nog altijd erg wazig. Eerder was al bekendgemaakt dat ze kon praten. Haar advocaten noemen de mislukte executie een marteling. De ruzie over de renovatiekosten van het Amsterdamse Van Gogh Museum is bijgelegd. Het museum en het Rijk zijn het eens geworden en daarmee is een rechtszaak van de baan. Wat er precies is afgesproken blijft geheim. De opknapbeurt begint over 2 jaar en het Van Gogh Museum blijft dan voor een deel open. En bijna 30 mensen hebben een boete gekregen omdat ze vanuit de auto een zwaar ongeluk op de A58 hadden gefilmd gisteren. Bij het ongeluk raakten 2 mensen gewond. De boete is bijna €450. Op Instagram schrijft de politie dat het filmen van een ongeluk onfatsoenlijk is en bovendien erg gevaarlijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Voor het bedreigen van een filmploeg van Pwned is een man veroordeeld tot 4 maanden cel. Toen hij in het Amsterdamse Oosterpark opeens een camera op zich gericht kreeg, trok hij een mes en dreigde een beveiliger neer te steken. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. In België is het proces begonnen over de dood van het 4-jarige jongetje Dean. Een Nederlandse vrouw zit vast voor betrokkenheid, maar houdt vol onschuldig te zijn. Volgens de Belgische justitie heeft haar ex-vriend het kind gedood. Het lichaam van Dean werd 2 jaar geleden gevonden op het Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. KLM moet de komende maanden vluchten schrappen omdat er te veel vliegtuigen kapot zijn, meldt de Telegraaf. Het gaat om vluchten op 5 routes naar andere continenten en het duurt tot begin maart. Een hoge baas van KLM zegt dat er zo meer duidelijkheid is voor reizigers, ook vanwege de herfstvakantie die komend weekend begint. En een avondje uit eten wordt volgend jaar duurder, verwacht de voedselsector. Restaurants, broodjeszaken en cafés gaan bijna 5% in prijs omhoog. Ze zeggen dat het komt doordat het eten duurder is geworden. Ook zijn klanten kritischer geworden, ze willen waar voor hun geld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Niet iedereen was op de hoogte dat defensieminister Jezelkus Rusland zou omschrijven als onze vijand. Het AD meldt dat de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken van niets wisten. Wat hen betreft wordt Rusland nog steeds de agressor genoemd als het gaat over de oorlog in Oekraïne. Er was even paniek na berichten over een helikoptercrash in de buurt van Den Helder. Maar het blijkt te gaan om een voorzorgslanding, zegt iemand van het helikopterbedrijf. Het toestel landde op een weg in Callantsoog omdat er een vreemd motorgeluid was te horen. Maar volgens de woordvoerder is iedereen oké, net als de helikopter. Mensen die morgen in Limburg een taxi van Uber willen pakken, komen bedrogen uit. Taxichauffeurs staken dan tegen de hoge commissies die Uber doorberekent, meldt L1. Eerst zouden alleen chauffeurs in Maastricht staken, maar nu doen ook hun collega's in Venlo en Roermond mee. En Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen. Aan de Telegraaf vertelt hij dat het te zwaar is geworden. Van der Weijden werd in 2008 Olympisch kampioen en zwom daarna onder meer de Elfstedentocht voor het goede doel. Van der Weijden stopt ook met zijn foundation waarmee hij miljoenen ophaalde voor onderzoek naar kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Russische ambassade wil opheldering van de Nederlandse regering over een opmerking van defensieminister Jesselgus. Zij noemde Rusland vanochtend onze vijand. De ambassade vraagt of het kabinet er ook zo over denkt en zo ja, of het een officiële verklaring of een militaire confrontatie is. Er zijn bijna 50 verdachten opgepakt bij een internationale actie tegen een drugsbende, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Volgens Europol smokkelde de bende cocaïne met vrachtwagens en auto's naar tal van Europese landen. Ook wordt de bende in verband gebracht met moorden, explosies en ontvoeringen. Een wilde achtervolging van een auto op een fatbike in Breda heeft tot ongelukken geleid. Volgens Omroep Brabant raakten 2 mensen gewond. De auto botste op de fatbiker en op een andere auto. 2 inzittenden kregen ruzie met die fatbiker en daarbij zou zijn geschoten. 1 van de inzittenden is aangehouden. En 7 omroepen hebben de NPO om opheldering gevraagd over het besluit om volgend jaar toch mee te doen met het Songfestival. In een brief die in handen is van de Volkskrant schrijven ze dat ze niet blij zijn dat dit achter hun rug om is besloten. Ook willen de omroepen weten of Nederland zich nog kan terugtrekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na minister Jezelgus noemt nu ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland een vijand na vragen van de oppositie. Hij wist alleen niet dat Jezelgus deze woorden zou gebruiken bij het debat vanochtend. Volgens Berendsen maakt het voor het beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Het is chaos bij het bureau dat alimentatie int, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Door interne problemen moeten ouders maanden of soms jaren wachten op geld, terwijl hun betalingsachterstanden oplopen tot wel tienduizenden euro's. Medewerkers van het alimentatiebureau spreken onder meer van een hoge werkdruk. In heel Frankrijk zijn nog altijd scholierenprotesten en in Parijs liepen die vandaag uit de hand. De politie greep in bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens journalisten werden ze met traangas en wapenstokken uit elkaar gedreven. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Franse politie onnodig hard optreedt. En Noorwegen is getroffen door een enorme telecomstoring bij de nationale provider. Door de storing is onder andere het noodnummer slecht bereikbaar. De Noorse spoorwegen hebben uit voorzorg alle treinen stilgelegd omdat hun communicatiesysteem het ook niet doet. En ook gewone klanten hebben problemen met bellen en sms'en. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ja, wel de meest opmerkelijke ontdekking van deze week. Dit is Algebra Suicide uit Chicago. Het was het duo Lydia Tomkiel en gitarist Don Hedeker. Hij speelde wat gitaar en bediende de minimalistische beats. En zij declameerde haar teksten daar weer overheen. Goeie combinatie, dit was Praxis. En nu verder met hip-hop van The Skinny Boys. Dit is Feed Us The Beat.
1: Yo, what's up? How y'all feeling?

shock rock uit het voormalige Joegoslavië. Je hoorde de band Grč, wat zoveel betekent als kramp, met het nummer Noćas se Beograd pali, oftewel vannacht brandt Belgrado. Eerder wilden ze het nummer Vannacht brandt Berlijn noemen, maar toen realiseerden zich dat ze helemaal niks te maken hadden met Berlijn en dus werd het Belgrado. Het was een shock rock band uit Kroatië. Want ze gebruikten echt dierenbloed tijdens hun concerten met kettingzagen en bijlen en echte resten van dieren. En dat was allemaal bedoeld als afrekening met onregelmatigheden van het systeem. Zo ging dat lekker nog in die tijd. Uit 87 kwam dit. Een jaartje later komt onze eerste cover van The Talking Heads vandaan. Een hele goede cover van Listening Wind. Het meest ijle, rustige nummer van Remain in Light. En dat wordt hier door de Duitse Girls Under Glass omgeturnd tot een lekker gothic rock nummer. Dit is Listening Wind.

Het komt wel heel dichtbij parodie, maar ik vind hem zo leuk dat ik hem toch gewoon draai hier in XL90. Big Daddy was dit met hun leuke Calypso cover van Once in a Lifetime uit 91. Dit komt van een CD, een cover CD. Cutting Their Own Groove. En dat staat vol met leuke nummers. Waaronder een rockabilly cover van Nothing Compares to You. En verder nog doo-wop covers van onder andere Ice Ice Baby en Money for Nothing. Ga dat zeker uitzoeken. De band Big Daddy. Dan weer iets heel anders. Natuurlijk altijd iets heel anders hier in XL90. Shoegaze uit Japan. Dit is Pasteboard. MUZIEK

Uit Gent hoorde je The Subs met Itch. En dan is het alweer tijd voor het laatste nummer van deze uitzending van XL90. Superleuk dat je geluisterd hebt. En laat me vooral eens een keertje weten wat je van de show vindt. Of zeker als ik eens een keer iets voor je kan draaien. Dat kan op radio@melson.nl. Het laatste nummer komt uit München, maar het is een Turkse band. Sinem is dit met Ötme Bülbül Ötme. Oftewel, zing niet nachtegaal. Tot de volgende week bij XL90.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een parkeergarage onder het Olympisch Stadion in Amsterdam woedt een zeer grote brand. Tegen AT5 zegt de brandweer dat het vuur in een kruipruimte zit en dat ze er moeilijk bij kunnen komen. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen. Volgende week start en finish de marathon van Amsterdam in het stadion. Een man uit Den Haag die spoorloos is, moet toch voor de rechter komen voor de dood van zijn vrouw. Hij zou haar in 2019 hebben gewurgd en in de ijskast hebben verstopt. Daarna zou hij naar India zijn gevlucht en is sindsdien onvindbaar. Om de zaak af te ronden vindt justitie het belangrijk dat hij bij verstek wordt berecht. De publieke omroep in Vlaanderen gaat maandag staken. Op een paar nieuwsprogramma's na vervallen alle radio- en tv-uitzendingen van de VRT. De staking is onderdeel van een nationaal protest van alle publieke sectoren, zoals het OV en het onderwijs. De vakbonden hopen zo bezuinigingen te voorkomen. En een Europese astronaut is nog nooit zo lang in de ruimte geweest. Het is een Franse vrouw die met 3 anderen is teruggekeerd uit het ruimtestation ISS. Hun capsule plonste aan het begin van de avond bij Californië in de Grote Oceaan. In totaal was de Franse astronaut bijna 8 maanden in de ruimte. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Er is niks fijner dan The Old Time Rock'n'Roll. Bob Seger en de Silver Bullet Band openen deze show op deze heerlijke donderdag. 8 oktober 2026. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond. En tot aan 10 uur is dit natuurlijk Ice Radio's Lost and Found. En wat hebben we toch weer leuke dingen. We hebben de kettinglijst straks met Richard aan de andere kant van Nederland. Dan gaan we eens even proberen om daar verbinding mee te maken. Goeie muziek. Opa kijk ik vond op zolder. Zelfs nog een paar originals volgens mij. In dit uur Justin Hayward, Billy Preston.

Hij stond geaccrediteerd als de vijfde Beatle, deze Billy Preston. En dat was ook eigenlijk waar hij het meest beroemd mee werd. Maar hij zelf had hij ook nog een paar leuke plaatjes. Will It Go Round in Circles was er daar eentje van. En je kunt er natuurlijk ook nog samen met Syreeta. With You, I'm Born Again. Oh, heerlijk. En daarvoor Justin Hayward en Jeff Wayne en Forever Autumn. En ja, dat luidde wel een beetje de Eve of the Morning. Dat kon je prima horen. Hey, dit is Robert Palmer. We're on the

0: Je hoort wel weer de jazz-invloeden. En ook weer een beetje die West Coast-Amerikaanse muziek uit het begin jaren 80. En dat klopt helemaal, want George Benson die had er toch al een hele lekkere grote hit bij. Lady Love Me One More Time. En daarvoor Robert Palmer en The Best of Both Worlds.
1: Opa, kijk, ik vond op zolder.
0: Ja, en in Opa, kijk, ik vond op zolder gaan we terug naar een plaat uit mijn geboortejaar 1970. En ik heb het eentje gezocht die we nog nooit hadden gedraaid. Dit is Badfinger en Come...

0: maandag en donderdag schakelen we het ene juweeltje aan het andere. In gevonden voorwerpen en lost and found hoor je de kettinglijst.
1: Ja, en dan kun je wel een plaatje gaan draaien. Maar ja, het is altijd zo vroeg op de donderdagavond.
2: In studio Hengelo zit Joop Wessels.
1: Hij is er al.
2: We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Ploeg.
1: Oh, de duinen.
3: Ja, live vanuit Den Haag. Die mooie stad achter de duinen.
1: Oh, lekker man. Hey, fijn dat je er weer bent.
3: Ja.
1: En we kunnen zoveel leuke dingen nog verzinnen aan elkaar. En, maar ik vind het altijd leuk dat jou, dan werkt de techniek weer. Alles doet het weer. Alles doet het in één keer. En dat maakt me blij. Maak jou dat ook blij?
3: Ja, ik mag weer plaatje aandragen, maar...
1: Ja, we zijn eerst begonnen bij nummer 535. En die ging weer door op jouw Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down.
3: Ja.
1: Ja, je hoort hem al op de achtergrond, hè?
3: Ja.
1: Mag jij de achtergrondmuziek even zeggen?
3: Ja, ik doe mijn achtergrondmuziek even uit.
1: Ik heb gekozen voor Blood, Sweat and Tears.
3: Wat een fijne plaat dit.
1: When I Die. Ja, die is mooi, hè?
3: Ja.

0: En zoals het hoort, een staand eind.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat is... Nou, gewoon heel, heel vrolijk. Ondanks dat er hele trieste bluesachtige stukjes in zitten. Ik word blij van deze plaat.
0: Ja, nou, dan heb
1: Blood, Sweat and Tears.
0: Ik heb het graag gedaan, want ze stonden namelijk nog niet in de lijst.
1: En helemaal nog niet.
0: Voor de mensen die maandag net gemist hebben, dat kan natuurlijk. Jij draaide vlak daarvoor een heel mooi nummer van Blood, Sweat and Tears.
1: Ja, ik denk welk het was. Volgens mij één plaat ervoor.
0: Ja, ja. We don't care.
1: Yes. Ik mag hierop doorgaan borduren.
0: Ja.
1: De band, die hebben we wel in de lijst. Heb ik net nog even snel gecheckt.
0: Oh.
1: Maar deze zit er niet in. Als je doodgaat, wat gebeurt er dan? Volgens tenminste sommigen.
0: You go to heaven.
1: Ja, en dan kom je eerst voor de hemelpoort.
0: Ja. Oh, nee.
1: Hey, Sint Pieter. Want die wacht je daar op bij die hemelpoort.
0: Met de bel.

0: Hey Sint Pieter, before you ring your bell.
1: Ja.
0: Oh, before you ring your bell.
1: Ja, precies. Oh, lekker. Ja,
0: en aan de andere kant van die poort klinkt het engelengezang.
1: Ja. Ja, die 72 maagden en zo. Of is dat is de andere hoek?
0: Geen idee.
1: Oh nee, ja, ik ben daar ook niet zo van. Maar ik zeg altijd, ik ben entertainer. Ik heb daar geen tijd voor. Oh man, ja. Wat een heerlijke muziek zeg.
2: Nou, hè?
1: Dat schept weer een band. Ik ga mijn best doen. Komende maandag.
0: Nou, dat kan jij.
1: Ja, dat gaat.
0: Het hele weekend om erover na te denken.
1: Ik ga dat zeker doen. Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Fijn weekend.
0: Dag.
1: Bye bye.

Omdat wij nooit vergeten. En wat leuk, hè. Ik vind dat ene kleine zinnetje. Ook de eenzamen vonden de ark niet alleen. Nee, dat is zeker waar. Rob de Nijs, dat is alles als de schaamteloos lekkere van dit uur. En daarvoor on the radio van Donna Summer. Brengt bij ons de tijd op 9:15 in het eerste uurtje van Lost and Found. We gaan terug naar 1980. Rupert Holmes, hij heeft...

Bossa Nova to the finest, dat kun je wel zeggen. Je hoort het bijna nooit meer op de radio, maar het is allemaal een beetje jeugdsentiment vandaag. Hè? We hadden net natuurlijk, Donna Summer on the Radio, dat is ook zo'n dingetje, 1980. En Rob de Nijs natuurlijk ook, dat hoort er allemaal bij. En deze Matt Bianco, Dancing in the Street. Daarvoor Joe Bataan en de Rap O'Kleppo. We hebben er nog eentje voor je, tot aan 9 uur. Daarna ben ik nog een heel uur bij je met een paar leuke platen. We trappen af zometeen met Simply Red en Jericho. Dus daar is alweer leuk om daar naar uit te gaan kijken. En tot het nieuws hoor je Prince en Sheena Easton. You got the look.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Olympisch Stadion woedt een grote brand. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en is uitgebreid naar een spouwmuur. Er komt veel rook vrij en volgens het parool hangt er een chemische lucht. Hoe groot de schade aan het stadion is en of er gevolgen zijn voor de marathon van Amsterdam volgende week is niet bekend. In het Gelderse Opheusden wordt weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Er staan zo'n 100 mensen bij het gemeentehuis, maar daar is het helemaal donker, want er wordt digitaal over een AZC vergaderd. Een paar weken terug liep een protest bij het gemeentehuis helemaal uit de hand. De Zeelandbrug gaat eerder dan gepland weer open. Morgenavond kan het verkeer er weer overheen in plaats van volgende week maandag. De brug was bijna 6 weken dicht om het beweegbare deel te vernieuwen. Schepen moeten nog wel tot maandag wachten tot zij eronder door kunnen varen. En Max Verstappen hoopt zondag voor het eerste Grand Prix van Singapore te winnen. Het zou mooi zijn, want hij viert zondag een jubileum. Hij rijdt dan zijn 250ste Formule 1 race. Afgelopen zondag pakte Max in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. Op het straatcircuit van Singapore werd hij 3 keer 2e. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

In de begin jaren 80 horen en zeker tot 3, 4, 5, 86, dat was allemaal Phil Collins. Zo ook deze Adam Ant met Ome Phil op de drums. Toen kon hij het nog. Puss in Boots en we trapten af met Then. Niet Then Jericho, misschien dat we die nog even gaan draaien. Maar anders schuiven we die even door naar volgende week. Natuurlijk Jericho van Simply Red. Je bent terug in het tweede uurtje. Het is 2 platen over 9. Dat betekent het 3 over 9 is aanstaande. Met deze, de White Sox en Versailles.

krijgen we nu? Het 3 over 9 en dan ook nog een original. Ja, het origineel ken je natuurlijk. Dat is de hit. Dat is deze. De Stardust and the Music Sounds Better With You. Uit 1998 alweer. En dat was zo'n vette danshit, mensen. Oh, wat hebben we hier toch op gedanst. En wat heb ik deze vaak uit mijn platenkoffer moeten halen. Maar goed, het origineel kwam uit 1981. Chaka Khan en Fate. En daarvoor Spandau Ballet Gold en Versailles van The White Sox. Breek bij onze tijd op 9:55. Straks nog Kirsty MacColl. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Naar deze uit 86. Animotion en I Engineer hier op Ice Radio's Lost and Found.

Ik kan me nog herinneren dat ik in 19, wat zal het zijn, ergens in de jaren 90, een totale grote cd-box heb gekocht. 25 jaar hits, top 40, eigenlijk voor deze plaat, The President. And You're Gonna Like It. Want die was namelijk bijna nergens te krijgen op single. En ik heb hem nu en ik laat hem nooit, nooit meer los. For The President hoorde je Kirsty MacColl. There's a guy who works down the chip shop, swears he's Elvis and Animotion and I Engineer. Steve Miller komt zo na deze Howard Jones. Things can only get better.

Laten wij The President met You're Gonna Like It. Howard Jones kwam uit Engeland. Steve Miller uit Amerika. En deze Soul Sister and The Way to Your Heart. Ook uit België. En van België gaan we door naar Nederland. Ja, The Time Bandits. I'm specialized in you.

0: Oh, heerlijk. Herbert Grönemeyer en Manner. En ik zat even te kijken op het internet. En ik ken nog een... het is een filmpje van 17 jaar geleden. Ik wil je toch nog even niet onthouden. Dat is deze. The Black Furs. Zwarte voeten. Uit Keulen. En die deden eigenlijk dit... Dit deden de plaat na. Maar dan in het Nederlands. En a cappella. Klein stukje.
1: Mannen zijn zo sterk. Mannen bieden zekerheid. Mannen huilen steekom. Mannen snakken naar tederheid. Oh, mannen zijn ook zo kwetsbaar. Zonder mannen is de wereld toch ondenkbaar. Mannen kopen vrouwen. Mannen worden langzaam kaal. Mannen kunnen alles. Mannen doen het immer en overal. Mannen zijn altijd bereid.
0: Ik zal het eens even een keertje neerzetten op YouTube. In ieder geval het linkje even doorgeven. Want dat is zo fijn om eens even te zien. Hey, de laatste plaat komt er alweer aan. Joop Slange. U2, All I Want Is You.

0: Race Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Jan Versteeg heeft de televisiering voor beste presentator gewonnen. Hij liet daarmee Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Andere prijzen waren er voor Even tot hier, Britt Dekker en Daan Alverink. De ring voor het beste programma moet nog worden uitgereikt. En dat gaat tussen de bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Alle leden van de Tweede Kamer moeten vanavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day deze zondag. De SGP is tegen en wil er een hoofdelijke stemming over. Om 11 uur moet iedereen in het Kamergebouw zijn om hun stem uit te brengen. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt. Ze verkeren volgens de politie in levensgevaar. De schoten werden gelost in een Airbnb in het centrum van de stad. De politie was binnen een minuut ter plaatse, waardoor ze gelijk 3 verdachten konden oppakken. En het lijkt erop dat 150 mensen voor niks staan te demonstreren bij het gemeentehuis in het Gelderse Opheusden. Er wordt vanavond weer vergaderd over de komst van een AZC, maar nu digitaal en in het gemeentehuis zit dus niemand. Vorige keer mondde het protest uit in rellen, er waren vernielingen en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

it up, gotta shake it.

Vice Radio. Wij draaien echt wat we willen. Barbra Streisand.

0: Race Radio. Met nu het ANP nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de gouden televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online? Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: AIS Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online? Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. AIS Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: AIS Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: AIS Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

You got.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online? Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de gouden televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online? Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.